0: kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

laat ons niet praten. Nie. Die tijd is voorbij. Niemand is kwaad. Nie. En albei is vrij. Kom kijk door die ruiten. Die nacht staan in blom. Woorden word buiten. Want hartseer is stom. Lê jou kop

Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: Ian Hartberg. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
1: The XXL Savings Championship is here. And with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Rye Pack, 16-piece for $64.99 per kilo. Crystal Valley Salted Butter, 500 grams, 2 for 139 rand. And Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any 2 for 219 rand. Valid until 21 June, only at Checkers.
2: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyenstad, Belville, Waterfront en Dukai. Die Volkswagen mense.

slikkies, groot idees. Afskop op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Niall Horan and Anne-Marie, Idiot Summer's Everywhere. Bring ons al 9 uur toe op die maandag, ek hoop jou week begin goed. En het is nou tyd om uit te vind wat aangaan in die wereld met jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Yolandi en Stem.

bangers. Minden Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

0: af in 1990 uit Highland One More Time. Dis 14 minute na 10, jy is by Bok Radio, Bok TV, goeiemorgen. Tijd vir Lukeraai, speel sam. Nou vanochtend praat ons van een gouden ouwe treffer uit die 70's uit. Natuurlijk, dis Engelse lied. En jou leidraad is, ek weet nie hoekom sy vertrek of waarin sy gaan nie. Eindelijk baie makkelijk, gaan het nie vir jou moeilik maak vanochtend nie, as jy die, nee, ek dink nie jy gaan sikkel nie. Raai bykie daar op 074-2000-989, jou leidraad is, ek weet nie hoekom sy vertrek of waarin sy gaan nie. Na, wat treffer, gouwe ouwe treffer, verwijs ek vanochtend daarvan uit die 70 syd, 074-2000-989.
1: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
2: Bok Radio. Verkeer.
0: Kom ons loer gou wat gebeur op die paaie. Dit lyk vir my heel wat stiller as gewoonlik. Baie mense wat dalk vandag afgevat het ook vir hulle lekker lang naweek. Al was wel een ongeluk gewees op die N1 uitgaande, dis by Durban weg, nooddienste is op die toneel, plank verkeersligte buite werking, hanteer het as een vierrichting stop, en as jy weet van enig ander probleme op die paaie tans, deel het met ons daar op 074-2000-989.
3: By Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge, Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue straat in die Parel, of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeek Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter is ooit, maar steeds jou mense. Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van een karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak een afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lever ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: WhatsApp of Telegram 074-2000-989

Iceberg gewaard staat, dus Hollywood en Kaapstad. Die jollers blij laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar als je bij die robot stopt, hou weer landen worden, geld verbroed in zon. Toen achterdog zijn kop uit stil, die staat ze ritme van. Op zoek naar melk en jullie, staan ik aan haar schaal. Daar spinners wat op wegloop, verloorders zonder tal.

Noordkop met oppas, ja, jy moet oppas, want dit is maandag, en ek het gesien, daar is een paar van julle wat wel Ryukatsu geleentheid sal bywoon om een bykie te gaan huil, paar wat ook gesê het, ja nie, hulle soek die, die mooi man om hulle trane te kom afvee, so hulle sal definitief so geleentheid wil bywoon. Dankie dat jy saam met my gesels, dis op 074-2989, en ek het jou beloof, ek gaan vir jou een story bring van een Nederlandse Turkse lugrederij. Nou wat gebeur het is, dit is Caradon Airlines, wat in November van 2023 het hulle amptelike adult only zone op hulle vlugte tussen Amsterdam en die Caribiese eilande ingestel. Jy betaal nou so klein bykie extra, en dan is al gedeeld van die vlug, van die vliegtuig wat afgekamp word, waar kinders glad nie onder 16 glad nie toegelaat word nie. Nou ek wil bykie by jou oor vandag, sal jy meer betaal om op een gedeelte te wees waar daar nie kinders is nie? Nou ek wil jou sê, hoekom hulle dit gedoen het? Caradon Airlines het in een persverklaring gesê dat dit vir hulle een wen-wen situasie is. Die rede hoekom? Hulle kan mense akkomodeer wat bijvoorbeeld op een besigheidsreis is, wat dalk bykie rustig wil wees of dalk bykie wil werk terwijl hulle op die vliegtuig is, en dat het ook een wen is vir die families, want dan hoef die ma nie die hele tyd te voel, ja, kind is bezig om iemand te steer, of sy stoel te skop, of iets in die lijn nie, so laat weet vir my, of jy daai extra geldkie sal betaal, om te sê, hier is een gordijn, en achter daai gordijn is die stilte aan hierdie kant, ons soek nie een geraas in families nie. Nou vir my persoonlik, glo ek altyd daarin, jou kaartjie moet jy maar so goedkoop as moontlik probeer koop, so dat jy jou geld eerder kan gaan spandeer by jou eind bestemming, maar jy mag daar ook van my verskil, laat weet vir my, 074-2989, sê bykie vir my, sal jy meer betaal vir vliegtuigkaartjie, as daar gedeelte is van die vliegtuig, waar kinders nie welkom is nie. Gesels saam met my, so op Bok Radio, dis Stefan, ek staan in Venetisha, tussen 12 eerder, en 2 uur vandag, ek het vir lekker muziek ook op pad, reen van Pink, Please Don't Leave Me, en dan is het Jan Raap met Kom Loop, jy is ingeskakel op jou beter alternatief.

0: Armand Hofmeijer met Partijkie Slaap Herhaal, 22 minuten na 2. Dankie vir die incheck in die inuur 074-2989. Ek denk Penny het so makkelijk as moontlik gemaakt vandag. What kind of band never plays music? Marnel het ingeleur vanuit de Dorens. Hallo Marnel, ek hoop het gaan goed met jou. Jy moet een lekker dag hê verder. Desiree Venter het ingeleur, dankie vir jou Desiree. Ek hoop het gaan baie goed met jou ook. Marlene, wat sê die antwoord, is a rubber band. Dit gaan goed met my, dankie dat jy vrou Marlene. Ek het ook vir Zelda. Hallo Zelda. Jy moet een baie lekker dag verder hê. Hallo Bokradio.
1: Dit is John Shelley, het lijp lekker te check it. En thanks for lekker show. Al die eerste wat my koppel gepop het, was a rubber band. Hoor. A reekie. Dankie vir dit, Michelle. Alright, dit is a reekie. Nie a reekie, nie a reekie. Lekker, thanks, bye.
0: Awesome, thanks, jylle geniet het daar, hoor. Jaco van Parijs checking in. Antwoord is a rubber band. Geseende week vir allemaal, dankie vir jou ook. Jaco, waardeer het oprecht. Loret het ook ingeloer. Dankie Loret vir jou mooie boodskap. Jy moet een lekker dag verder heen. Dan maak ek gauw draai in Centurion, my persoonlijke burgemeester.
2: Maar André, jy persoonlijke burgemeester, check in. Ek denk dat het heeltemal vir Penny vir my is. Check my net in. Dankie die lekker muziek is luister uit jylle lekker dag. Cheers.
0: Cheers, jy moet ook een lekker dag. Jy groet of allemaal in Centurion. David Solier, jy het ingeloer. Ek het jou boodskap gekry. Nou zijn jy weer weg. Niet te win, dankie vir die incheck. Ek is blij dit gaan goed. Penny, what is your answer?
3: Today's Linker Lobcrupper. What kind of band never plays music? The answer is a rubber band. Waha, okay, that should have warmed you up for the dad jokes this week. Welcome to the Triple H Show, brought to you by Cherry Tiger Valley. Let's go, go, go, baby.

0: Het is Bok van Blerk hier op Bok Radio, koude voeten, warm liefde, 5 minuten voor 3. Lekker, ons word oorval met dad jokes, kou nou van, ons soek die beste een vir die dag, morgen maak ons so, woensdag, donderdag en vrijdag, van ons 5 wenners bekend maak, baie dankie Cherry Tiger Vallei, dit is nou een baie lekker vadersdag geskenk, petrol tank, ter waarde van R1000, 5 van hulle, so wat ek hier al van Albertus,
1: dit klink goed, maar ek is nie een pa nie. Dum, dum, dum.
0: Ek het een paar vir jou.
1: Het ek hoor.
0: Why don't scientists trust atoms?
1: No.
0: Because they make up everything.
1: Okay.
0: What do you call a man with no body and no nose?
1: What?
0: Nobody knows. Why did the scarecrow win an award?
1: Why?
0: Because he was outstanding in his field. What do you call a bear with no teeth?
1: What?
0: A gummy bear. And what did the ocean say to the beach?
1: What?
0: Nothing. Just waved.
1: Dit klink soos vruchtesappie grappies.
0: Vier hulle 074-2989. Hy staan by met jou nies. Dis Albertus Kotse.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duurkoop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Sam, bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.

Dus ODB Benteen, via hier op Bolkradio. Het is 25 minuten voor 4. Kom eens kijken gauw hoe lijkt die weekse top 10 om die ambtelijke Bolkradio top 20. Drooms en droom met levendig op nummer 10. Hulle is op 3 plekken van 13. Dan op nummer 9. Dat is Marnie van der Merwe met Soet Wees. Laatst week op nummer 12. Dan op nummer 8. Hij blijft niet waar hij is. Is Dirk van der Westhuizen met Amper. Jij is mijn gunsteling van allemaal. Het jij geweet, jy is die rede. Dan op nummer 7, ook geen beweging nie, dis Robbie Wessels met Lambert's Boy. Hy bly net waar hy is. Dan Juanita Duplessis van 1 na 3 na 6 toe die week met Ek staan nog. Sy staan nog sterk onder die top 10. Dan het jy vir Franco met kool, sigarette. Hy is op 1 plek van 6 hierdie week op nummer 5. Dis Tasha en Zon Sonnekes met Dood op 1 plek van 5 hierdie week op nummer 4. Dan het ons vir Bartu, hy is ook op 1 plek van 4 hierdie week op nummer 3, Swaartekrag. Dan de Christijn, hij blijft niet waar hij is op die nummer 2 positie. Dit beteken diezelfde geld vir Kurt Darren Spoegwolf. Alle weergawe van Hemel op Tafelberg, tweede achterin volgende week op die nummer 1 positie.

0: Het is muziek van Venice West, elektriciteit wat ons tijdsom afskop vandag. Goeiemiddag. Baie dankie Triple H, deploy vir jy lekker somkar, man is morgen weer terug tussen 2 en 4. Nou tijd van uitklok aan jou gebring door NMIT uit daar. En ek sê vir jou, goeiemiddag jylle lekker mense.
1: Hey yo, hoe lyk het?
0: Ek staan.
1: Net. Wil jy nie gaan net opstaan uit jou stoel uit? Hey?
0: Dit is moeilik, dit is makkeliker as wat het gister was. Ek gaan nou nie biggie, Durbelse manne is aansienlik hard. En jy weet ek, so as jy nou nie weet, ek nou terugkeer gemaakt na die klap rugby dinge toe, ek het in my tweede wedstrijd teruggespeel. Ek dink was 10-15 minuut op die veld gewees vir die derde span van die monkey af. En my mens, nou staan ek op verdediging. En hulle vol aan, en kyk ek op, en sien ek, hier is een monster wat afhardloop op my, en ons een flankie en een slot van hulle, wat ek sweer, dit is 3 meter lang, en 5 meter wijd.
1: Nee.
0: So ek, man het sakkie skouwer, hoop vir die beste, 3 van die 4 tackles het ek gemaakt.
1: Hey, dit is een slagcijfer, ja. Dit is al wat saam maak.
0: Ons een is hy net recht oor my skouwer, so, dit was een paar plekke waar ek naks gevat het, wat, verskriklik seer, ek probeer nog steeds kyk, hier so, die spier hier, net by my elleboog, is hy geswel, so ek probeer hom vergelyk met die ander een.
1: Maar die ander een is ook geswel.
2: Kyk, ek het saterdagmiddag, heel waarskynlik tydens die wedstryd vinnig 'n draai gaan maak daar, en ek gaan eerlik wees, daar is 'n paar groot manne wat daar rondgeloop het, so Zian, well done om net te oorleef, my vriend.
0: Ja, ek dink ons het 38-22 verloor, ons het 'n paar foute gemaak op verdediging, maar dit was nog steeds een goeie wedstrijd geweest, een paar manne wat groot hard gewys het, en ek is trots op die manne, ons gaan nou, going back to the drawing board, ek moet net sê, ek is nie baie beïndruk met die feit dat basis die hele Brackenfell Rugby Club het my gelos, om alleen muziek te maak vir al die derbel ouwens, nie? So, wel gedaan, man, hè?
1: Dit is een beetje vreed.
0: Dankie vir julle ondersteuning. Maar nee, verder was het lekker. Derbel ouwens het lekker gekeer.
1: Ja, want hulle het moes nou een wen achter die blad.
0: Ja, natuurlijk.
2: En is

Dit is Joe Black met Storms, Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie dankie aan die Uitklokspan, Monique, Reinhard en DJ Zion Sims.

Zijn oel gesleed, zijn lippen tijd, zijn schoenen altijd pisangeel. En elke vrijdag was dit de boerenbal, met toast om te trompen in zijn beste bende pijl.

variou ook altijd daar. Hier dat tijden bij mekaar. Op BNC was ons al bij je dronk. Amper met ons Alice niet dronk.

vrienden sleept mekaar. Jij was voor mij nog altijd daar, een bliksem maar een steenpilaar. Op Jagerbombs was ons al baie dronk,

Lekker gekeier saam met hom op die Bokboot 2026, meneer Miles, Brandon Miles, net hier op Bok Radio, Bok TV.

Hulle kuier vanavond hier, Bok Radio, Bok TV. En natuurlijk, as ek nou sê, hulle, Dirk is vanavond hier en Ignis sit in VSA, maar hy kyk tans Bok TV. Dit is Skadielijn met Wag Maar. Ach, wat een fenomenale liekie. Ons gaan voort en toe met nog lekker muziek. Hier is Nick Stevens.

Sleeping Bag, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ja, nee, dit is amper tyd vir my om my Sleeping Bag te kry. Frans Prins met Bitterblauwe Pad, Adam Tas, Man van Stof, Wiekus van der Merwe, Bosveld, Weskus.

Ze is jede twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. Het redige zoek ons. Wees morgen die mas. Als je bitter bezig dagbreek, kan je troubles in je zak steek. Kom, maak jezelf vast.

wakker, word wakker, zal mijn longen uitblazen. Als je mooi vrij en stil staat in je nieuw.